Dat zijn iets lange jingpetsoenskat degrim sanazets. Degrim polkan in pin diskit dolker. Degrim ekorik zat kan sonam anchuk. Medium wave 284.9 meters, yani 1053 kilohertz. Aur FM 101.1 megahertz par hum Akashvani ke liye kendra se bol rahe hai. Samay hua hai sham ke 6:40 minute. Pesh karte hai fauji bhaiyo ke liye filmi geeton ka karyakram.